Goedenavond, dames en heren luisteraars en hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dreammaster. Er is een week voorbij, dat betekent dat 7 nachtjes geleden was er ook een Dreammaster. Maar ja, dat is hetzelfde als over een week, dan is er weer een Dreammaster. Dus ik zou zeggen, spits de oren en...

0: You'll never break your heart.
1: The Rolling Stones. And you'll never break that heart of stone. Het volgende werkje, dames en heren, luisteraars, dat draag ik graag op aan Rina Haver. En ik vraag me af of ze het herkent.

Siempre Guerrero, take time to know her. Jawel. En inderdaad, Rina Haven wist het na heel diep nadenken. Ben benieuwd of ze dit kent.

Iets wat Graham Gill vermocht te zijn. Hij vond dit een geweldig nummer. En ik vind dit een geweldig nummer. Kan er niks aan doen. Speciaal voor Brian.

0: weet het niet hoor, maar het lijkt alsof ik Tony David op de achtergrond hoor meezingen. And play that funky music till you die.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

Bill Wyman en de Rhythm Kings. Een ontzettend oud werk genaamd de Jitterbug Boogie. Maar als je het een beetje modern bewerkt, dan kan het nog best mee hoor. Nog jaren, zeg ik.

The Devil Went Down to Georgia. Lynn Anderson, dames en heren. Ik wou zeggen ladies and gentlemen. Maar het mag gewoon in het Nederlands, hè? Zo zit dat.

En zo, beste dames en heren, zijn we gekomen aan het einde van deze Dreammaster. Het is inmiddels een soort van traditie geworden om dat op de zaterdagavond te doen. Dus ik zou zeggen, volgende week weer luisteren. Of anders, maandagavond om 11 uur, 's avonds, voor een Engelse uitvoering van Dreammaster. Rest mij nog slechts afscheid van u te nemen en u een hele prettige avond toe te wensen met mijn collega's. Dus wat dat betreft, tot ziens. Dag!

0: RNI in association with Jazzbox International.
1: RNI tijd.
2: De juiste tijd.
1: Radio Noordzee Internationaal.
2: Dag in dag uit.
1: De klok rond met kilometers lang muziekplezier.

0: listening to Jan van Roy on Radio North Sea International's Dutch service.
1: Hartelijk welkom. Dit is weer een uurtje opgenomen in studio nummer 1 in Holsbeek, België. Voor de enige echte Radio Noordzee in Duitsland, Frankrijk en in Engeland. En dit allemaal in super, super goede stereo quality. Stay with us. Stay with the good guys.

0: Een groep genaamd Chubby Tiger en Slow Down. Jawel, dat is Nederbeach. Dat zijn Hollanders noemden, denk je. Het Slow Down.
1: Welkom bij de Nederlandstalige uitzendingen van Radio Noordzee Internationaal.
2: Radio Noordzee Internationaal.
3: RNI's Dutch service can be heard at 7 a.m. on Sunday morning, right through till 2.

0: Als we de geschiedenisboeken mogen raadplegen, zou die afkomstig zijn uit 1900, hou je vast, 67. Ja, daar word je niet goed van, hè, als je die datum zo hoort.
1: This is the Flemish and Dutch International Service of Radio North Sea.
2: Attentie. Hier volgt een

0: Het is een van de beste grondleggers van de Vlaamse slagermuziek. En we horen er jammer genoeg niks meer van, maar hij leeft nog. En zijn dochter Barbara doet het ook goed. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Mark Dex uit de jaren 60 afkomstig. En maar in Amerika. En dan gingen ze naar Amerika met de raketten. En ze waren de eerste, dacht ik toch.
1: Jan van der Rooij. Alright, it's the only station I listen to.
2: Idioot goed.
1: Million seller. Yeah.

0: hartelijk welkom op Radio Noordzee Internationaal. Live met Jan van Rooy.
1: High Energy. Ja, dat waren de jaren 80 met Evelyn Thomas. Een dikke dansplaat trouwens. Van harte welkom als uw toestel nu afgetuned staat, of dat je laptop of je pc open staat. Je kan eens op de muren van je buren gaan kloppen en zeggen: zeg, zet hem een keer op Radio Noordzee Internationaal. De Jan is weer bezig. We gaan nu toch proberen een uurtje te entertainen met platen die een ander niet snel durft aanraken, maar die wel op je collectief geheugen geplakt zijn. Goed, laat ons er maar eens flink tegenaan gaan.

Origineel en mooi harmonisch. In harmonie gezongen. En opgenomen in de Abbey Road Studios. Dezelfde studios van de Beatles. Ik heb het natuurlijk over de mannen van de Hollies. Jawel. En On a Carousel gedraaid en gespeeld.

0: ongepolijste Nederbeats. Muziek uit Holland. Zijnde van Bonnie Sinclair met haar groep de Unit Gloria mensen. En waarschijnlijk toen ook al onder de beschermende vleugels van niemand minder dan Peter Koelewijn. And do you feel alright?
1: Broadcasting to the universe. This is... Days a week, 24 hours a day, 24 hours a day. Radio North Sea International.

0: gaat even zitten. Als ik u kan mededelen dat dat Duitsers zijn. Ja, de mensen zijn afkomstig uit Duitsland. En ze noemen de Boshos, jawel. En ze draaien mee. Hou je vast in de top 10 van de country shows. Zijn de Boshos groep uit Duitsland. Uit de Black Stallion CD nummer 1. En een goede dikke cover van die mannen. Hey Joe.
1: Did you know it's international?

0: Dat is muziek waar dat ik mijn een dikke, vettige discjockey duim durf achter te zetten. De mensen van Melody Zenit, jawel, we hebben ze ontdekt. En we promoten ze zoveel mogelijk. En dit is je nieuwste plaat, The Black Mark. De plaat kwam binnen bij ons in juli 26, dus vrij nieuw.
1: Van Roy with the greatest hits of all time on Radio North Sea International's Dutch service.

0: Ja, ik ben niet op 40 muziek, vind ik gewoon flink zijn natuurlijk. Ik wil gewoon een Nederlandstalig plaatje horen.
1: Attentie. Hier volgt

Het is de ongekroonde keizerin van het Nederlandstalige lied. En ze zingt nog en ze treedt nog op. Ik heb het over Corrie Konings. Jawel, de Poulain. Toen de Poulain van niemand minder dan Pierre Cartner. Of zoals wij het zeggen, vader Abraham. Oh ja, mijn stil verdriet.

0: Ik weet niet dat ik de enige ben, maar als ik die plaat hoor van de classics, dan komt mijn nekhaar zo'n beetje naar omhoog gekruld. My Lady of Spain. Het zijn dezelfde van de Yellow Sun of Ecuador, mocht je dat interesseren.
1: You're searching for a radio station that doesn't play the same few tracks over and over again. You found it, Radio North Sea International.
2: With Radio North Sea International.

0: met de nodige gerstnatten en de sterke dranken op tafel. Nobby en zijn groep Slides. En Far, Far Away. Far, Far Away. Kan je nog altijd luisteren naar Noordzee Internationaal. Tenzij je er geen internet hebt, dan moet je toen met landlijnen, hè?
1: Een vol weekend lang. De Vlaams-Nederlandse service op Radio Noordzee Internationaal.
2: Muziek, de klok rond op Radio Noordzee.

De muziek van je leven. Je waant je zo weer een teenager. Ga voluit. Let the beast go. Met Jan van Rooij.

Een track genomen uit de Platinum Collectie van Queen. Jawel, Freddie Mercury en zijn band en Fat Bottom Girls. Die mogen er wezen, hè. Daar hebben wij geen problemen mee.

het ziet er weer op voorbij. Ik moet ze dankjewel zeggen. We draaien uit met een vergeten plaat van The Shadows. The Rise and Fall of Flinkelband. Tot de